Gonna shake the shack tonight and bopping around. We hebben de Rijnak gespeeld. Sons of the Pioneers met Diesel Smoke, Danger Curves of RCA Victor, National 2 Funsic. Aansluitend Earl Myers met Exclusive of de kleine lokale Zero Label. En aansluitend dat instrumentalische Rock, Rolling Rock. Aus Mexico City, Mexico, National 9 Funsic, Los Ex Milicas. Alright, weiter geht's mit Rhythm and Blues, Rock and Roll. Clint Harrison, now we are here with Rock and Roll in the Groove.

Bob Lemon en Try Me. 1958. Alright, back to the roots of rockabilly music. Want dat is waar aanvang de funziker jaren. Hillbilly music. Billy Wallace, zijn we jetzt hier op de platenspeler. Als 1952 met Southwind.

tijd een brand from the stars. Dat is waar Bonnie Sloan met ook tijd een brand of Columbia Records. National Funsic. Hier heel Billy Platenhuis die Funsicere jaren worden in spätere jaren. Selten oder überhaupt niet meer reissued. Veröffentlicht op LP's oder CD's. Alright, let's move on now. With Kerry Lee and the Satellites. Met Move On.

Swing Your Girl Around and Around. Dat is wel Larry Kerr met Being Cheated. Alright, Ubreine Freeway. Gaan we jetzt in een abgelegen regio in de staat Utah. Een abgelegen regio met Riley Walker en de Rockin' R Rangers. Met een extreem zeldende rockabilly rarity gaan we jetzt hier. Of de plattenspeler Riley Walker met de Uranium Miners Boogie.

0: Oh, John, is that you, honey? Come on in, dear.
1: Yes, that's it, met de Reelin' Rockin' and Rollin'. Met een Uncle John van Wild Child Gibson gaat deze Rocking 50-sending van heute weer tot zijn einde. Eindigstunde Rocking 50's over die vrije Oostenrijkse rundfunken, Radiofabriek Salzburg, Radio Vroon Linz en Radio Helsinki. Nächste Woche een nieuwe 50's Rocking 50's-sending. Gaat nu eens nächste Woche doen, keep on rocking.